Yes, boys. Check gou hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Dis reg, sien nou.

Waarna aan de tussen 7 en 8 is de tijd voor een concert met. Een programma waar ons na een concert gaan saam met die groote van yesteryear. Maak seker jy skakel in, jy wil nie jou gunsteling sanger of groep sy concert mis nie. Moet nie laat wees nie, jou sitplek in die voorste rij

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my kollega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike musiek en Bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

mysterious on ons grond. Is een verbond met die vader. Ze vat naar mijn hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou mijn kreet.

september op je vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij.

ik wens voor jouw lelies altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft.

hard werken dan slaap. Maar voor elke glimlach en elke grap zoek om ons te doen, dan is je lichaam op en wil vermoeidheid omkap.

Hi almal, my naam is Sean George van Alive in Caps en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: Dag sê, hier is Nandi Kutsie en jy luister na Kantoortyd met Philip. Elke weetsdag om 9 uur.
1: Van Groot Radio.
2: Internet Radio met style.

Wil jy jou besigheidshorison verbreed? Weet jou kliënte dat jou besigheid nog bestaan? Het jy spesiale aanbiedinge om te deel met jou kliënte? Word deel van die toekoms en internetradio met Gaan Groot Radio, internetradio met styl. Stuur e-pos aan advertensies by gaangrootradio.co.za of skakel 084-322-8088. Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

Ons karren die begin nie altijd dadelijk nie, maar dat maak ons hier van ons slechte mensen nie. Ons kast is soms leeg, maar daarom kan ons zelfs in jou. Ongelukkig gaan het nou, maar dit is voor geld. Dus toch ook kiezen waar ons het toe van besin, oor die dingen in die leven wat geluk meebring. Ons allemaal

Soms is het net alsof op eerste rivier. De lieve is er in de maat toch als het team. Waar alles ik gepraat raak, de mensen doen verzoek. Maar ik heb plek voor plannen en voor dromen gemaakt. Raak ik ben nog aan die daad tot klaar. Toen kon gestappen, piekjes, piekjes. Toen mijn naam mijn beste vrienden verwacht het. Die bakken met zijn strepen en hoe bij ons al gelachen. En ik stamper voor het alles wat jullie voor ons mag het. Als eerst in die leven of en ik nou al vergeet het. En als plekken waar ik was, dat ik het zielen kon beleven. Dan die mensen en de dingen die plekken van ik al gezien het. Al die onvertelde stories en die geluk voor dit gebrek het. En dan zal ik nog veel alles voor vertellen. Tot dan met jullie weer dat ik weet in een wel. Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel, Ubuntu is mijn Bijbel. Mijn familie is mijn kerk.

0: his way. Gaan groot met stijl op Gaan Groot Radio. Dis Jesse Jordan hier, geniet dit.
1: Gaan Groot Radio.

0: Ja, we zijn toen ooit nog die bergafzaak, daar bij Citrusdal, dat is nog een klein Williamse buurtdorp. Toen zien een van die mannen maar hier staan een merry-go-round in die dorp. Nou kijk, als ons wereldse mensen een merry-go-round zien, dan moet hy gerei word.
1: En dit is precies wat ons doen op een maandagavond hier op Gaan Groot Radio, ons rij Afrikaanse rondom Tali. Van die kant na die kant, van oud na jonk, en hou vast en geniet het.
2: Baie welkom hier op Gaan Groot Radio vanavond, Afrikaans, die taal van my hart. Ek gaan op een effe somber noot begin vanavond. Een van Gaan Groot Radio se grootste ondersteuners en oudste luisteraars is oor die naweek oorlede. Rina Viljoen het meer lewend gewees met baie van ons omroepers se programme. En die hele tyd vir ons tydens ons programme boodskappe gestuur om te sê dit was nou mooi, of ek het dit geniet, of staaltjies te vertel oor haar kinderdae of haar dae as jong getroude vrou en waar die musiek 'n groot rol in haar lewe gespeel het. Daarmee saam het ek baie keer vir haar vinnige ding gevra as ek nie presies geweet het nie. Rina, wat was Freddie Mercury se vriendin se naam nou weer? En dan het sy sommer vinnig my geantwoord. 'N fenomenale musiekkennis gehad. Met fyn besnaard sonder hande het sy baie keer vir my 'n boodskap gestuur in die middel van die program. Dan sê sy vir my, speel vir my my aller gunsteling musiek, net vanaand. Ek wil het so graag hoor, ek kan nie genoeg daarna luister nie. Rina, hierdie is vir jou.

sustan. Gaan Groot Radio, Afrikaans, die taal van my hart. Hier is Valiant Swart met 1000 Mile Blues.

Een van ons talentvolste trekklavierspelers was zeer sekerlik Nico Kaartens. En dis net ongelooflik hoeveel emosie en energie hy in daardie klawers van die trekklavier insit. Hier is Nico Kaartens met die Klokkiewals.